0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
0: En tot zover het nieuws.

Soms moet je wat je lief is laten gaan. Anders sterft het onder je handen. Als je bang bent om iets dierbaars te verliezen en je blijft het krampachtig vasthouden, dan sterft het juist.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Ja.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Ik kwam er binnen en daar stond de jonge God. Ik dacht onmiddellijk aan vleeselijk genot. Is deze kruk vrij, vroeg ik, hij zei bis net wies. Want God woont niet in Frankrijk, God is Fries. Dus ik aan het babbelen, maar God die zegt niks terug. Nou weet ik wel, de Fries is in de volksmond nogal stug. En deze was het levende bewijs. Er kwam geen zinnig woord uit, zeg, het leek wel een blok ijs. Ijs, dat kan je smaken.

later Makkums aardewerk het eerste kievitsei. Maar wat ik ook te berde bracht, God keek beslist niet blij. Die blik die hij mij toewierp rechtstreeks uit een diepvrieskist. Was deze jonge God wel God of had ik mij vergist? Ik ben een goed gelovig mens, standvastig

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Schiedamse jenever heeft een roemrijk verleden. Van volgens geruchten gewoon uit de kraan. In Zwart Nazareth werd gesjouwd en gestreden. Maar aan de jenever kan de stad haar bestaan.
1: Je hebt van die mensen die noemen jenever een spraakwatertje of een krik of een kwak. Een dropke, een pannetje en dat soort gezever doet mij maar een neut. Dat is waar ik

0: kleine schurk. Jij bent niet zomaar een borrel. Nee, jij bent mijn hartversterkertje.
1: Zeg, ouwe neveneus, leg niet te zwetsen. Kom je om te drinken of ga je erover lopen te kletsen?
2: Zo is het. Wie moet er nog wat drinken?

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, dat is sick. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Suikerzakjes. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen: zeg, wil jij misschien een glaasje Madeira, my dear? Oh, dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear, dat is toch veel chiquer dan bier? Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij zonder één druppel drank. Ik heb, als zoveel, al genoeg aan de stank. Een

0: Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een wijl dat de stemming steeg ten koste van het buil. Hij schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles.
1: Een glaasje, maar die,
0: want ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje.

dacht ze, bedrukt. Net toen hij dacht, het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. En ga nooit met een vent die je nauwelijks kent. En ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur. Vloog 8 trappen af naar beneden. Hey, jongens, Theo, dat is een roltrap wat je maakt. Brrr. Ze komt 8 trappen, moet ze af. Je hebt ook wel ping, pong, bam, bim, boom of zo op de piano zitten. Dat doet het dan niet. Ja, dat is 9. Dan zit ze in de kelder allemaal. Dankjewel. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift. Die hij met een ruk opende. Mag ik van u een lift? Nee, hoe is het weer? Sorry hoor. Oh ja. Een glaasje, my dear, en dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in draf, wel een half uur lang, trap op en trap af. Een glaasje, my dear, het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg, met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlel. Met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroep in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
1: Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijk overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
1: Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben een ballistische raket onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Ja, naar Fabeltjesland.
1: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
0: Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de uil?
0: Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je oma Gerrit. Ah, daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit je vrouw Ooievaar. Met haar lange spitse snavel vol met bitse praatjes klaar. En tuut, wie hebben we hier? Jawel, jawel, dat is je vrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad.
1: Hallo meneer de uil, maar waar zijn Bordewolf, de raaf en de beer?
0: Ja, ja, de raaf en de beer.
1: En waar is dan de rest, want er zijn er toch meer?
0: Ja, ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er 20 zijn geteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de uil?
0: Ja, 20 dieren, net als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.

Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice, in een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo guur is en vies, lig ik fijn in de zon op mijn rug. Om mij heen bloeit de rozemarijn.

0: waait de wind met een vlaag.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt er in elke provincie één bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: giggel maar aan.
1: 24 uur per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
2: Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd. 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schrapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag

Gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.

Erbij heb het strand, woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemel over kerken. Die in dit vlakke land.

mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet, politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen

gestolen en vlaggenmasten vernield. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u weer van luistert naar Rozo Radio vanmiddag, waar het weer tijd is voor T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen en Jan Broers. De in 1966 opgerichte nederpopgroep Sandy Coast is vandaag onze rode draad. Ook zult u de in 2017 overleden zanger van deze groep, Hans Vermeulen, een aantal keren horen. Verder hebben wij drie mooie dubbelnummers voor u. En wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Met dit nummer had de uit Voorburg afkomstige groep Sandy Coast in 1981 een hit waarmee ze 8 weken in de Nederlandse top 40 stonden. Sandy Coast kwam in 1966 voort uit de in 1961 door de toen 14-jarige Hans Vermeulen opgerichte Sandy Coast Skiffle Group. De band was actief van 1966 tot 1988. Als volgende staat de in 1964 in Manchester opgerichte band The Scorpions op mijn lijst. Hoewel de groep plaatselijk enige bekendheid kreeg en zelfs optrad in de bekende Cavern Club in Liverpool, zat er in eigen land geen platencontract in. Ze probeerden hun geluk in Nederland, waar de concurrentie minder groot was. Zo kon het gebeuren dat platen maken in Nederland wel lukte. Hun derde single, de cover van het nummer Hello Josephine van Fats Domino, werd vervolgens een hit. Bij ons hoort u de Scorpions nu met het nummer Wind of Change.

Dit was Rob de Nijs met het nummer Vriend voor één dag, dat in 1966 als single uitkwam en dat later ook op meerdere albums werd opgenomen. Misschien dacht u, hé, dat klinkt bekend. Nou, dat kan kloppen. Het lied is namelijk opgenomen op de melodie van het door Chris Andrews geschreven en gezongen nummer Yesterday Man. Het was de eerste single die in 1965 van hem uitkwam. En in Engeland werden er op de dag van uitgave 20.000 exemplaren van verkocht. In 2017 overleed de Britse singer-songwriter en pianist Peter Scallon. Hij werd 70 jaar. In de jaren 70 scoorde hij een aantal hits. En in 1984 stelde hij de semi-klassieke groep Oasis samen, waarvan onder andere Julian Lloyd Webber en Mary Hopkin deel uitmaakten. Ook heeft Peter diverse titelsongs geschreven en of gezongen voor een aantal Engelse televisieseries. Wij draaien nu van hem zijn grote hit Your Lady.

U hoorde de Schotse band Middle of the Road met hun uit 1971 daterende hit Sole Sole. De groep bestond, toen ze werden opgericht, uit kapster Sally Carr, Ken Andrew die cameraman was en de broers Eric en Ian McCready die werkzaam waren als vertegenwoordiger en opzichter. Zij scoorden hun eerste grote hit met het nummer Chirpy Chirpy Cheep Cheep. De groep is tot op de dag van vandaag nog actief in de muziek. Toen Sandy Coast nog optrad onder de naam Sandy Coast Skiffle Group, bestond de groep uit 5 leden. Hans Vermeulen wilde graag dat zijn broer Jan erbij kwam als gitarist. Deze wilde dit wel doen, maar stelde als voorwaarde dat zij geen skiff meer zouden spelen. En aldus geschieden. U hoort Sandy Coast nu met het nummer Hollywood.

Dave Barry zong het nummer Little Things, dat hij in 1966 op de plaat zette. Qua inhoud heeft het een beetje de gelijkenis met het nummer Het zijn de kleine dingen die je doen, van Saskia en Serge. Dave Barry heet eigenlijk David Holgate Grundy. Hij werd in 1941 in Sheffield geboren en is dus inmiddels 82 jaar. Hij groeide uit tot een gewaardeerd rhythm and blues zanger die met zijn werk ook menigmaal in de Nederlandse hitlijsten terechtkwam. Zijn grootste hit was destijds het nummer Strange Effect. Dave viel mede op door zijn iets wat slome manier van doen en zijn vaak donkere kleding. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons eerste dubbelnummer van vandaag. Vorig jaar wist ik de hand te leggen op een mooi album van Hans Vermeulen dat in 1998 uitkwam. Ik vond daarop een aantal originele nummers en een aantal covers. U hoort nu eerst Barbra Streisand met een nummer dat afkomstig is van haar 15e studioalbum dat in 1973 uitkwam. Het nummer heet The Way We Were. De Nederlandse versie van Hans Vermeulen heet Hoe we waren toen.

En tot zover Hans Vermeulen met zijn schitterende Nederlandse versie van The Way We Were. Het volgende nummer wordt gezongen door Anita Meijer. Als kind al trad ze op in koortjes en in het midden van de jaren 70 begon zij als achtergrondzangeres, onder andere bij Patricia Pai. Ze maakte deel uit van de supergroep Holland die in 1971 de Hans Brinker Symfonie uitbracht. In 1967 brak ze door als soloartieste met het nummer The Alternative Way. Dit nummer werd in samenwerking met Hans Vermeulen op de plaat gezet en wij laten het u nu graag horen.

Dit was de uit vier broers Gibb bestaande groep The Bee Gees, met het nummer How Deep Is Your Love, waarmee ze in 1977 ook 10 weken in de Nederlandse top 40 stonden. De broers werden geboren op het eiland Man, maar emigreerden in 1958 met hun ouders naar Australië. Daar begon hun carrière en in 1966 scoorden zij hun eerste grote hit met The Spicks and the Specks, afkomstig van het gelijknamige album. In 1967 keerden zij terug naar Engeland, waar ze de ene na de andere hit scoorden. Ze waren samen actief tot het overlijden van Maurice in 2003. Het nu volgende nummer is weer van Sandy Coast. Als u een liefhebber bent van deze band, is er nog wel iets van hen te koop. Bol.com heeft een aardig assortiment, maar dat is nogal aan de prijs. Zelf vond ik het album The Best of the Best, waarvan ik vandaag een aantal nummers draai, via Marktplaats. U hoort de groep nu met het nummer Rainy Day.

Van de in 1947 geboren Amerikaanse zangeres en songwriter Emmylou Harris draaiden wij het nummer Mr. Sandman, waarmee ze in 1981 een hit scoorde. Op de middelbare school was Emmylou de beste van haar klas. Ze kreeg een beurs voor dramatiek aan de Universiteit van North Carolina, waar ze zich richtte op muziek. Ze was vooral dol op de muziek van Bob Dylan en Joan Baez. In 1969 trouwde ze met songwriter Tim Slocum, met wie ze haar debuutalbum Gliding Bird opnam. Helaas ging het platenlabel failliet en liep haar huwelijk op de klippen. Dat weerhield haar niet ervan om met veel succes een doorstart te maken. Bovendien is ze tot op de dag van vandaag nog actief in de muziek. Eind jaren 60, begin jaren 70, was Rod McEwen de populairste en best verkochte dichter in Amerika. Hij was ook singer-songwriter, componist en acteur. Al op jeugdige leeftijd liep hij weg van huis en hij zwierf enige tijd langs de westkust van Amerika. Op zijn 16e begon hij als discjockey bij een radiostation in Oakland. Hij kreeg er een eigen programma waar hij platen draaide en zijn gedichten voorlas. Hij ontdekte zijn schrijftalent en begon als journalist en was begin jaren 50 oorlogsverslaggever in Korea. In

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen naar spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie, terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit was Sir Elton John met het prachtige nummer Your Song. De tekst is van Bernie Taupin en de muziek van Elton John. Het nummer verscheen op zijn tweede album Elton John uit 1970. Elton, die in maart zijn 76e verjaardag vierde, moet wel een van de meest vermogende artiesten van het Verenigd Koninkrijk zijn. Want er werden ruim 300 miljoen opnamen van hem verkocht. In 1995 werd hij door Queen Elizabeth benoemd tot commandeur in de orde van het Britse Rijk. 3 jaar later sloeg de koningin hem tot ridder voor al zijn liefdadigheidswerk en zijn strijd tegen AIDS. Dan kunt u nu luisteren naar ons tweede dubbelnummer van vandaag. Het is het schitterende nummer Scarborough Fair van Simon & Garfunkel. U hoort eerst deze originele versie en daarna wordt het nummer instrumentaal vertolkt door de Nederlandse gitaarvirtuoos Harry Saxioni.

Het volgende nummer is weer van Sandy Coast. In het begin trad de groep veel op in buurthuizen en deed mee aan talentenjachten. Bij talentenjachten werd de groep vaak tweede, omdat ze altijd hun achterban meebrachten en de organisatoren ze daarom graag terug lieten komen. In 1965 deden ze mee aan een talentenjacht van het muziektijdschrift Hitwezen en werden eerste. Dit leverde hen hun eerste platencontract op. Hun allereerste single was het nummer Being in Love. U hoort Sandy Coast nu met hun grote, met klokgelui beginnende hit Capital Punishment uit 1969.

U luistert naar T42, het gevarieerde muziekprogramma bij Rozo Radio, dat voor u wordt samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen en bij wie de techniek in handen is van Jan Broers.

Dit was Hans Vermeulen samen met zijn broer David met het nummer Echte Vrienden. Het is een Nederlandse tekst geschreven op de muziek van het Engelstalige lied More Than Words van de band Extreme. Boudewijn de Groot viert deze dagen zijn 79ste verjaardag. Hij is niet alleen zanger-songwriter, maar ook muziekproducent en acteur. In maart kwam nog het derde, laatste album uit van Vreemde Kostgangers. Een samenwerkingsverband van Boudewijn met Henny Vrienten en George Kooijmans. Boudewijn, die kan terugblikken op een lange, succesvolle carrière, hoort zeker thuis in de rij van succesvolle artiesten uit de jaren 60 en 70. Bekend zijn nummers als Het Land van Maas en Waal, Strand en Noordzee. Ik koos van hem vandaag zijn Nederlandse versie van het Franse nummer Une Enfant van Charles Aznavour. In het Nederlands heet dit lied Een Meisje van 16.

U herkende ongetwijfeld zijn stem. Dit was Charles Aznavour met The Old Fashioned Way. De Engelse versie van zijn Franse nummer Le Plaisir Démodé. Het kwam in 1973 uit als single en deze Engelse versie was een hit in Nederland, België en ook Engeland, waar het langdurig in de hitlijsten stond. Dan kunt u nu gaan luisteren naar de Blue Diamonds. Deze in voormalig Nederlands-Indië geboren jongens kwamen in 1949 met hun ouders naar Nederland. Ze begonnen al met optreden toen ze op school zaten. Vanwege hun covers van de Everly Brothers werden zij wel de Indonesische Everly Brothers genoemd. Zij braken door in 1966 en dat deden ze met het nu volgende nummer, Ramona.

Nou, en ik kom er even tussendoor, want er wordt een beetje gerommeld aan de andere kant. Ik heb het idee dat Jan misschien het nummer niet kan vinden. En als hij dadelijk zover is, dan geeft hij mij een seintje. En dan gaat hij nu aan. Moet nog even doorpraten. Hij moet nog even opgezocht worden. Heeft de juiste album, maar nog niet het juiste nummer. En dan vertel ik u vast dat u kunt gaan luisteren naar Nana Mouskouri. Ja, en zijn we zover, Jan? Bijna, daar komt-ie.

Dit was Nana Mouskouri met het nummer Try to Remember, dat afkomstig is uit de in 1960 op de planken gezette komedie The Fantastics. Dit vaak gecoverde lied werd in 1971 door Saskia en Serge op de plaat gezet. De Nederlandse versie van het nummer heet Zomer in Zeeland. Het volgende nummer is weer van Sandy Coast. In 1969 tekende zij een platencontract bij het Britse label Page One. Daar namen ze 3 singles op. Toen de bazen van dit platenlabel ruzie kregen, hield het op te bestaan en kon Sandy Coast geen platen meer maken. Vervolgens kregen zij in 1971 een contract bij Polydor, waar ze een hit scoorden met het nummer True Love That's a Wonder. Met dit nummer braken zij ook door in Vlaanderen. En u begrijpt, wij laten u dit nummer nu graag horen.

U hoorde de Amerikaanse zanger, pianist en liedjeschrijver Barry Manilow met zijn uit 1974 daterende hit Mandy. Barry werd in 1943 in Brooklyn geboren. Hij begon zijn muzikale carrière als pianist bij Bette Midler en bracht in 1973 zijn eerste album uit. Hij wordt wel de King of Soft Rock en de Showman of his Era genoemd. Zelfs Frank Sinatra sprak zijn bewondering voor hem uit. Met 80 miljoen verkochte platen, uitverkochte concerten en 50 top 40 nummers is hij een van de succesvolste zangers ooit. Ons laatste dubbelnummer van vandaag is The Wind Beneath My Wings, gezongen door Bette Midler. Vervolgens hoort u Hans Vermeulen die op de melodie van dit nummer De schaduw van de zonneschijn zingt.

De Britse singer-songwriter Lindsay De Pol schreef in 1972 niet alleen de hit Storm in a Teacup for the Fortunes, maar ook een nummer voor de Continental Uptight Band en een lied voor Solomon King. Een paar maanden later scoorde ze zelf een hit met het nummer Sugar Me. Er kwamen 11 albums en 20 singles van haar uit. Lindsay overleed in 2014 op 66-jarige leeftijd. In 2020 kwam ze postuum in de hitlijsten terecht toen Bob Stanley haar nummer Sugar Shuffle op een door hem uitgebracht album zette. U hoort Lindsay nu met het nummer Just a Little Time.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
1: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en Izmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
2: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal.
3: En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goedemiddag, ik ben Maurice de Jong. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goedemiddag, ik ben Maurice de Jong. Het Koreaanse containerschip Panzer Acro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

avonturen. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer.

Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts één boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalden. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover. Uur na uur.

Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice, in een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo guur is en vies, lig ik fijn in de zon op mijn rug. Om mij heen bloeit de rozemarijn. Ik wil nooit meer naar Holland terug. En ik denk vals, hoe zou het daar zijn? Nog zo nat, nog zo kil. Wat

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering, op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt

0: Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

kikkertje. Er is nog één kik bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kik van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio. Rozo Radio.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.

Een heel goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van Boulevard of Broken Dreams. Welkom namens Rozo Radio en namens de ORTS. Dit is tot de klok van 12, het laatste uurtje van het weekend. Met heerlijke late night muziek. Onder het motto, hoe later op de avond, hoe schoner de muziek. Ik ben Kees en ik heet u hartelijk welkom.

Dit is Labi Chiffre met It Must Be Love. Eens even kijken, daarvoor hadden we Stevie Wonder. Never Dreamed You Leave Me at a Summer. En we begonnen met Diana Ross. Every Time You Touch Me. We gaan verder met Sam Cooke. Daarna Ray Charles met Georgia. Maar zoals ik zei, eerst Sam Cooke. A Change Is Gonna Come.

Louis Badafonte, Island in the Sun. Daarvoor hadden we twee keer Mr. Bojangles, Sammy Davis Jr. natuurlijk en Nina Simone. Dit is de ORTS en Rozo Radio met het programma Boulevard of Broken Dreams. Van 11 tot 12, het laatste uurtje van het weekend. In deze herfstperiode. Autumn leaves. Zo dadelijk, en ik vertel het alvast maar eventjes. Natalie Wood en Nat King Cole. Het is geen Natalie Wood, Kees. Het is Natalie Cole. Samen met vader Nat King Cole. Unforgettable. Daarna Nat King Cole. Alleen met When I Fall in Love. Maar dat zo dadelijk na dit intermezzo van Autumn Leaves.

prachtig mooi duet van Billy Preston en Sherita. With You I'm Born Again. Daarvoor hadden we ook een prachtig duet van Louis Armstrong. En wie was er ook alweer meer bij? Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Ja, hoe kan ik het vergeten? They Can't Take That Away From Me was het nummer. En daarvoor hadden we twee nummers van Nat King Cole, ja. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams nog steeds. Het zit er bijna op. We zitten bijna aan de klok van 12. We hebben nog tijd voor twee nummers. Op de achtergrond horen we dus Moonglow van Count Basie. Zo dadelijk nog twee nummers, zoals ik al zei. Twee nummers van Michael Jackson. She's Out of My Life. En One Day in Your Life. Dus twee mooie, rustige nummers van Michael Jackson. Rozo Radio en de ORTS.

Ja. En met One Day in Your Life van Michael Jackson is het weer tijd om afscheid te nemen. Het is 12 uur, bijna. Het is weer omgevlogen, een uurtje is zo voorbij. Ik dank iedereen voor het luisteren. Wilt u het nog een keer beluisteren, kunt u dat doen bij de ORTS-uitzending Gemist. Ik wens iedereen een fijne nacht toe. Welterusten en graag tot volgende week zondag met een nieuwe aflevering van Boulevard of Broken Dreams. Houdoe!

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

onder de rokken, chef. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, chef. Je gaat niet dood, omdat je hart breekt. Omdat een valse blonde, een valse ronde, je verlaten heeft. En hou op met je keel, omdat een driekwart...

Zij was je liefde niet waard. Kom, veeg het snot uit je baard en ga mee. Ga mee. Ga mee.

0: de steppen van Drenthe. Bij de Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel hangt nu een mottenzak bij ons in de kast.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

wereld aan ons leert. Hij die het hoger opzoekt, voelt zich vrij en onverveerd. Dus komen eens de Russen hier in ons koninkrijk. Dan allemaal de luchten, zoals destijds van Spijk.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire